Ek moet net sê, kaskat, sit die stoan, karga, nie geno, aho, nis, sedan by hom, nie geno, aho, nie geno, hoe goed was geet, dit my steeds daarvan, ek neem net by hom, wat het me dat, nou as ek goed nooit bij in my poes, die weet het me dat, kat me das, just uit, chatje, kat was mom, het is Bernard Hervieux, Magni, Muriel Rock, ek moet net sê, tip, hoe gaat het dan, sien on die kat, die ek nat was, sê, haat het, maten my goes, like zon, kawad somas, my stoeja, ta was je bit, toen men je bit, nu tas kwana, ek wan, dit was sat, mak manu tenam, tis sanit, is dit, tuendake, mak pikogam.